Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Heb je Henkie gezien?

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cat's

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

enema.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hallo, welkom bij de wereld van de hete sekslijn. Wat voor toestel heb je? Druk maar even op de 0. Luister is 1 en als je 2 drukt vind je seks fijn en dan zoeken wij je lekker meisje of een knul. Nu zijn we dus bezig om een partner op te zoeken. Wil je iemand anders, druk je nogmaals op de 0. Doe maar vast je hemd uit, laat maar zakken hoor, die broeken.
1: Hallo, ik ben Jutte, wie ben jij?
2: Hoi, ik ben Jul.
1: Waar kom jij vandaan, Jul?
2: Ik bel uit Spijkenisse.
1: Ben je opgewonden, Jul?
2: Nou, ik heb wel zin.
1: Zou je niet eens lekker op mijn borsten willen pissen?
2: Ik hou niet zo van plassex, Jut, ik wil er liever in.
1: Oh, nou ja, ik...
0: We zoeken weer een nieuwe partner. Eventjes geduld, we zijn op zoek, een ogenblik. Eventjes geduld, we zoeken weer een nieuwe partner. Eventjes geduld, we zoeken...
3: Hallo, met Dick.
2: Waar komt Dick vandaan?
3: Ik kom met Zutacht, hoe heet jij dan?
2: Ik ben Henk uit Zwolle, zwaar geschapen, slank, met snor.
3: Met wie spreek ik? Hallo, dit is Dick.
2: Hallo, met Cor.
3: Waar komt Cor vandaan?
0: Cor komt uit Utrecht of uit Veren of Cor belt uit Drachten, Maastricht of Friezenveen. Eén hand aan de hoorn, de ander om te masturberen. 50 cent pm en het is beslist niet Cor alleen. Christian en Agnes, Bart en Luc, Maurice en Ellen, Bernard, Alexander, Piet, Margriet en Beatrix. Duizenden per dag die elkaar fabeltjes vertellen, want per telefoon is altijd beter nog dan niks. 20 centimeter is de kleinste telefonisch. Niemand krijgt de ware grootte immers ooit te zien. Iedereen is jong, de attributen supersonisch. En voor elke smaak is er een box of 17. Flikkers, Griekse porno, hete mokkels, ruig of sexy, schoolseks, straatseks, groepseks. Kijk maar in de krant. Rijen advertenties voor de stiekeme erectie. Geen gezeik, een tissue en je eigen warme hand. Nederland verloedert, wat een smeerboel, niet te harde. Schandelijk, wie zoiets doet is erger dan een zwijn. En daar wordt een geld verdiend, miljoenen, nee miljarden. Af en toe verneem je dat soort verontruste flarden. Maar wie je ook vraagt, ze blijven allemaal volharden. Dat zij zeer beslist niet van die viezerikken zijn. Nederland doet... Stiekem aan de lijn.
4: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren en ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Rondom 10. Hoewel de meteorologen voor de komende dagen weer tropische temperaturen voorspellen, is het vandaag nog redelijk weer. Afgelopen zondag hebben we dit programma samengesteld en we zijn met gesloten ogen de platenkast ingedoken, hebben op gevoel een aantal cd's gepakt. Een soort blind date dus. Naar ons idee is het een mooi gevarieerde playlist geworden, Engels, Duits, Nederlands, instrumentaal of gezongen, van de oer-Nederlandse Nick en Simon via de oer-Duitse Margot Helwig naar de oer-Amerikaanse Roy Orbison. Alles is vertegenwoordigd. Natuurlijk hebben we ook zoals gebruikelijk een gevarieerd aanbod aan nieuwtjes en wetenswaardigheden. Dus we wensen u heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Ja, dat was Roy Orbison met It's Over. Apollo trio met Samen in een bootje. En onze Nick en Simon, Kijk omhoog.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Feliciteren vandaag Ringo Starr, de Beatles drummer. Mary Borsato, de moeder van Marco Borsato. Jeroen van Inkel, van NPO Radio 2 presentator. Henk Blok, Radio 538 nieuwslezer. Selma van Dijk, zij is presentatrice bij SBS 6. En Bloem, zangeres hier in Nederland. En dan is 8 juli jaar José Cardón. Hij wordt 84 jaar. 9 juli Helene van Gils. En dan willen wij natuurlijk alle mensen die iets te vieren hebben, of wat dan ook maar, waarvan je zegt van, nou, dat is de moeite waard om even benoemd te worden, van harte gefeliciteerd namens de Rozo.
2: Servus!

for. Oh, then you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

met een mooie snikker er tussendoor van Timmy Euro Heard. Bezig zijn was er met Don't Give It Up. En Maria en Margot Helwig waren met Servus, Grüezig und Hallo. En dan hebben we voor u een berichtje. In het Leidse Rijksmuseum van Oudheden zijn 12 kleine exposities samengebracht onder één dak en onder één naam, Galleria. Zo maakt u een reis door oude tijden, waarin overigens het heden ook regelmatig langskomt. U ziet onder andere Egyptische tempelfragmenten, middeleeuwse priesterkleding en Marokkaanse sieraden. Ook komt u meer te weten over haarmode bij de oude Romeinen. En is er een eigentijds kunstproject rond de mythologische reis van Odysseus. Zelf ga ik zeker ook op zoek naar de 20 klokken uit de 19e eeuw.

Ja, u hoorde Robbie Williams met Something Beautiful. Demi Russo zong Rain and Tears en I Can Dance was er van Genesis. Ook vandaag trekken over de noordelijke rand van het land flink wat wolkenvelden. Zelfs een klein beetje motregen is hier niet uitgesloten. De zon krijgt meer ruimte in de rest van het land. En met een westenwind kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 aan zee wordt het 20 graden op de stranden en 25 tot 27 graden in het zuidoosten. Na een rustige nacht volgt morgen een droge dag waarbij zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Vooral in de middag heeft de bewolking enige tijd de overhand. Het wordt 21 tot 27 graden. En vanaf donderdag volgt een zonnige en warme periode met landinwaarts tropische temperaturen.

Mother of Kintyre, gezongen door Paul McCartney. En Are You Lonesome Tonight, gezongen door Elvis Presley. Allemaal een kopstukken allemaal zeggen. En Who Will Stop the Rain, gezongen door Clearwater Revival. En dan Mathilde Willink. Zij wordt op 7 juli 1938 in Terneuzen geboren als Tilly de Doeler. Ze is 21 jaar als zij met de schilder Karel Willink trouwt en ze is zijn derde echtgenote. In de kleding van Von Lenn is Mathilde Willink een graag geziene gast in het Amsterdamse uitgaansleven. Op 25 oktober 1977 pleegt zij zelfmoord. Ramses Shaffy heeft voor haar het lied Mathilde geschreven. Dit staat op zijn album Dag en Nacht uit 1978.

Ze heeft haar leven in eigen hand. Ze wordt door niemand overmand. Want iemand die bij haar is aangeland, laat ze toe in opperste verbazing. Ze spreekt de taal van haar alleen. Ze

en geeft zijn ander alle kans en weigert nooit een nieuwe dans, maar neemt hem mee naar haar toerentrans en dacht hem uit of hij niet bang is. Ze daalt de treden af en sluit hem op. Dat is zijn straf.

ze gaat liggen op het hemelbed. En weet, als je maar om niemand wet, maar het gevaar is maar soms net gered. Ik liet iedereen in zijn eigen waarde, wist ze. Ze staat op en kleedt zich aan, mooier dan tevoren. Laat haar gouden wimpers maar behangen, beschenen door de volle maan. Beschenen door de volle maan. En zo kijkt de nacht haar aan als een keizerin.

0: in opperste verbazing.
1: Per dag. Rozo Radio.

Ja, we gaan zeker mee naar de muziek van Frans Bauer. Ik kan vandaag de hele wereld aan en de Cats Be My Day. We hebben er zin in die koffie natuurlijk, hè. En we hebben hele muziek voor, leuke muziek voor u tijdens onze korte pauze. Uit de top 40 hits uit de 90er jaren.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Na een heerlijk bakkie en eventjes wat andere praat zo tussendoor en gezelligheid, hebben we top 40 hits gedraaid uit de 90er jaren. En gaan we lekker verder met ons programma rondom 10. En dan is Herman van Veen aan de beurt met Is dit alles?

Ja, Herman van Veen was dat. Met zelfs een fluitje erbij. Is dit alles? Ja, toegegeven, ik ben wel een beetje jaloers op de Belgen. Waar wij al een week de oranje vlaggetjes hebben ingepakt, konden zij minstens een week langer het zwart, het geel en het rood buiten hangen. Maar we hebben het goede doel. En die zongen het al. Ik heb getwijfeld over België, maar dat is hen natuurlijk helemaal niet uitgekomen. Ze hebben gewonnen. En daar zijn wij best een beetje trots op.

Ja, dan moesten we natuurlijk even laten horen hoe de dijk over Nederland dacht. En omdat er 100.000 exemplaren zijn verkocht van Waarom heb je me laten staan, reikte hun platenbaas Johnny Hoes op 7 juli 1967 een gouden plaat uit aan Wim van Gennep, de leider-componist van de Heikerikkels. Deze single verkoopt begin 1967 uitstekend in Noord-Brabant en Limburg, en boven de Moerdijk heeft nog niemand van de Heikerikkels gehoord. Discjockeys van Hilversum 3 en Radio Veronica worden bestookt met brieven van fans en luisteraars die het plaatje eens willen horen. Waarom heb je me laten staan van de Heikerikkels komt op 11 maart 1967 aarzelend de Nederlandse top 40 binnen. Hierna komt de verkooplawine pas echt op gang. Waarom heb jij me laten staan heeft nooit de eerste plaats gehaald in de top 40. Het is in Nederland wel de best verkochte single van 1967.

De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

helemaal Hollands. Dat klopt. Kom dans met mij. En Nick en Simon zongen steeds weer. En er waren 1000 rozen die werden weggegeven door grafdame. De single Wonderful World van Sam Cooke komt op 7 juli 1960 binnen in de Britse hitparade. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. En dit is een pseudoniem voor Sam Cooke, Herb Albert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. En in 1986 komt de plaat, dankzij een spijkerbroekenreclame, nummer 2 in Engeland. In Nederland bereikt Wonderful World in 1986 zelfs de eerste plaats.

Ja, lieve luisteraars. Met de ventilatoren aan is het hier toch nog heel aangenaam. En zo konden wij een gezellig programma voor u presenteren. En als het de komende week toch weer warmer gaat worden, is het misschien een goed idee om naar de diverse radioprogramma's te luisteren die u zeker verkoeling zullen brengen. Jan en Anton zijn weer terug van vakantie, gaan zich laten horen met de schijven die blijven. We wensen u veel plezier, blijf gezond en dan graag tot volgende week. Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Hallo, we zijn er weer. Het is dinsdagmiddag en de klok van 1 uur heeft geslagen. Hoogste tijd om van start te gaan met schijven die blijven. Onze vakantie, die zit erop. Hartstikke tof dat jullie allemaal weer op ons hebt afgestemd. En wat kun je verwachten? Anton en ik hebben een aantal platen meegebracht en die gaan we in willekeurige volgorde aan jullie laten horen. En tussen de bedrijven door gaan we je ook weer verrassen met wat passende teksten. Pak nu snel even wat te drinken. Neem een makkelijke houding aan en geniet alvast van de eerste plaat van vandaag.

Eind jaren 70 werd in Duitsland de later overbekende discogroep Boney M. door sing- en songwriter Frank Farian opgericht. De groep bestond uit 5 danseressen en een danser. Sorry, het moet zijn 3 zangeressen en een danser. Het was bekend dat deze danser Bobby Farrell nooit op de uitgebrachte platen heeft gezongen. Dat deed Frank in zijn plaats. Hun succes was enorm. Meer dan 100 miljoen platen gingen ervan over de toonbank. De groep stopte vanwege interne oneenigheden in 1986. Wij draaiden het minder bekende Gotta Go Home, een wat ondergewaardeerde single uit 1979. En ons aller, John de Bever, lijkt een gelukkig mens. Hij liet van zich horen met Proost op het leven. Dan gaan we nu samen naar een optreden van deze in Griekenland geboren zangeres luisteren.

0: Ze had een wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Nee, nooit vergeet ik deze dag. Haar stem was als een lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en haar kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Met haar wipneus en haar kersenmond. En wangen als twee appeltjes rond. Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. En bij het gaslicht in de laan gaf ik haar.

0: leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Ze hebben een wipneus en een kersenmond en vangen als twee appeltjes rond. 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en haar kersenmond.

Nana Mouskouri is een inmiddels 91-jarige zangeres. Ze is geboren in Griekenland en kwam in 1963 naar Frankrijk. Deze dame zingt liederen in maar liefst 11 talen, waarvan het Chinees er één is. Ze was actief op het Eurosong Festival namens Luxemburg. Ze zat ook in het Europees Parlement en ze was ambassadrice voor UNICEF. Je hoorde zojuist Mon Enfant, een succesnummer van haar uit 1969. En we zitten midden in de kersentijd. Bobbejaan Schoepen bedacht zich geen moment en liet ons genieten van zijn wipneus en een kersenmond. Neem nu een makkelijke houding aan, want deze plaat houdt ons 408 seconden in onze greep.

De inmiddels 81-jarige George Baker is met en zonder zijn Selection vanaf 1969 een pareltje in de Nederlandse muziekwereld geweest. Topper was in 1975 zijn Uno Paloma Blanca. Het werd een wereldhit. In totaal schreef George 600 liedjes en hij verkocht meer dan 25 miljoen platen. Wij draaiden uit 1985 Manolito, een wat minder bekende plaat die toch 4 weken in de top 40 stond. En Dora bleek een hele goede kennis te zijn van Wim Sonneveld. Voor de een is het al lang geleden, voor de ander is het nog maar pas begonnen. Jong en verliefd zijn.

De musical Pietje Bel is gebaseerd op een boekenreeks geschreven door Chris van Abcoude. In 2005 werd deze musical opgevoerd in een Rotterdams theater. Het verhaal ging over een baldadig jongetje dat in de jaren 30 zorgde voor de nodige kwajongensstreken. Wij vielen voor het nummer Alles is te groot. En in de jaren 50 was Woutje Wakmans een van de Nederlands meest succesvolle wielrenners. Hij reed maar liefst 9 keer de Tour de France en 4 keer de Ronde van Italië. In 1958 nam hij samen met zijn generatiegenoot Wim van Est een plaat op met de

titel Tour de France. En om eerlijk te zijn, wij vonden zijn fietsprestaties van een hogere kwaliteit. Bij Duitse slagerzangers denken we meteen aan de eigenaar van deze donkerbruine stem.

In 1963 werd door de Engelse broers Dave en Ray Davis de pop-rockgroep The Kinks opgericht. Eerst speelden ze met succes covermuziek en later ging het steeds beter met hun eigen werk en scoorden ze hit na hit. Je kent ongetwijfeld de nummers als Lola, Waterloo Sunset, Dandy, Sunny Afternoon en Mr. Pleasant. Wij hielden het dit keer op Dedicated Follow Our Fashion, een nummer dat in 1966 15 weken in de top 40 stond, waarvan 3 weken op nummertje 1.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Voordat ik mijn verhaal begon over de Engelse popgroep The Kinks, hoorde je Heino met Hi Capello en de Zeeuwse muziekgroep Bluff met Dansen aan Zee. En zojuist draaiden we van de Amsterdamse zanger Ton van der Kluiven Mijn Hoempa. Chianti-muziek geeft ondersteuning door cadans en ritme om zwaar werk uit te voeren.

In vroegere jaren werd Chianti-muziek als ondersteuning gebruikt bij zwaar werk door de zeelieden, bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen. Later werden de klanken en liederen succesvol opgepikt door Chianti-koren. Eén daarvan is het Leeuwarder Chianti-koor dat dit jaar 25 jaar bestaat. Wij lieten van hun het nummer De IJzeren Man horen. En de 65-jarige Belgische zangeres Lisa Delbeau is in Nederland eigenlijk maar vaag bekend. Toch heeft ze inmiddels aardig wat singles op haar naam staan, zoals haar versie van Schön ist die Jugend uit 2003. In heel Europa gaan kinderen op vakantie, dus ook in Frankrijk.

Vakantie betekent voor vele mensen dat hun dagelijkse inspanningen tijdelijk onderbroken worden door een korte periode van rust en dingen gaan doen waar je anders niet toe komt. Ook in Frankrijk heet de jeugd vakantie, reden juichend om het schoolplein te verlaten. L'école est finie, een lied van Chila was dat. En zangeres Marianne Weber is met pensioen gegaan. Op de vraag hoe het nu met haar gaat, kregen wij als antwoord: alles gaat zijn gangetje. Deze Belgische zangeres en tv-icoon overleed een paar weken geleden.

De ook in ons land bekende, sympathieke Belgische zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is een paar weken geleden op 72-jarige leeftijd overleden. De bakkersdochter stond bekend om haar vrolijke uitstraling en vooral haar aanstekelijke lachsalvo's. Wij draaiden haar grootste hit in Nederland, Alle mooie mannen zijn zo lelijk, uit 1990. En My Lady of Spain was een single uit 1972 van de Limburgse muziekgroep The Classics. In zomerse tijden breken ook de singles over goed weer, bruin worden en vooral de zon weer door. Zo ook deze.

0: de Amerikaanse a cappella meidengroep de Cordettes waren populair in de jaren 50 en 60. In hun beginperiode scoorden ze volop hits. Hun grootste was in 1955 Mr. Sandman. En in 1960 brachten ze In the Summertime op de markt. Het werd meerdere keren opnieuw uitgebracht. En in winterse tijden ga je niet bloot in de rubberboot zitten. De gebroeders Co, die hadden dat op tijd door en ze wachten ermee tot nu het zonnetje doorbrak. Smeer nog vlug even je keel als je met de volgende plaat zelf mee wil doen.
1: Ha!

We gingen jodelen. In Nederland kennen we Olga Lowina als de koningin van het jodelen. Ook in Oostenrijk en Duitsland kunnen ze daar iets van. De zusjes Gabi en Corina Coburg, optredend onder hun artiestennaam Supertolle Slagerswester, zorgden bij ons voor een Duitse gemoedelijkheid. En das jodellied samen voor de nodige sfeer. En de Belgische volksheld Eddie Walli ging op voor hem serieuze tour met Carmen. Als kamperen je nou aan het hart ligt en je wilt dat ook je buren laten weten, zet dan je toestel even wat harder.

0: De Ruimzonksveerse feestband The WC Experience, die kennen we van hun humoristische en liedteksten in het dialect. Overal waar ze optreden gaat het bekende dak eraf. In 2024 hadden ze de zomerhit Op de Camping. En dit nummer wordt nog steeds met enige regelmaat op de diverse radiostations gedraaid. En Bananarama was in de jaren 80 een veelgevraagde Engelse meidenband. Ze hadden meerdere hits en één daarvan was It Ain't What You Do. Het was een nummer dat in 1982 acht weken in de top 40 stond. Ken je deze man met dat rare fluitje nog?
1: Another one, one, two, three.

Roger Whittaker is een Engelse zanger. Nee, niet zomaar een zanger. Hij bezat de gave om naast te zingen ook gebruik te maken van zijn fluittalenten. Zijn fluitkunsten kwamen uitstekend van pas bij het nummer Mexican Whistler, een plaat die in 1967 acht weken in de top 40 stond. En de leden van de feestpolitie, die schijnen een leven te hebben als een prins. We gaan terug in de tijd van de suède schoenen, puntbh's en vetkuiven.

In Engeland ontstond in de begin jaren 60 de zogenaamde Mersey Beat, een muziekstroming uit het stroomgebied van de rivier de Mersey. Kerry en de Pacemakers was een band uit die regio. Ze hadden diverse hits en één daarvan was It's Alright. En die kwam uit, ik dacht, 1965. En de Nederlandse meidengroep Luf, bestaande uit de zangeressen Patty Braart, José Hubé en Marga Scheide, hadden in 1979 een leuke hit met Yes I Do. Heb je ooit van een Trashman band gehoord?

0: De Amerikaanse Trashman Band speelde in de jaren 60 surfrock. Hun grootste hit was Surfin' Bird. In 1963 bereikten ze daarmee plaats 4 in de Amerikaanse Billboard Top 100. En dan nu, dit melodietje zal u bekend voorkomen.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Bij schijven die blijven.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Op Rozo Radio.

Lieve mensen, vandaag heeft u weer 2 uur lang live kunnen luisteren naar Schijven die Blijven op deze dinsdag. We hebben getracht jullie allen een muziekje en een passend praatje, een gezellige muzikale middag te hebben aangeboden. Wil je iemand een plaatje aanbieden voor jezelf er eentje aanvragen? Doe dat dan gerust. Lieve mensen, we blijven het steeds weer zeggen. Blijf ook de komende week weer doorgaan met ademhalen. En verkijk je niet. Een koffiepet is geen hoofddeksel. De groeten van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9% veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Eet jij je bord niet leeg?
1: De aardappels zijn aangebrand, moeder.
0: Aangebrand? Ik proef niks.
1: Toch zijn ze heus aangebrand, moeder.
0: Ach, ze zijn helemaal niet aangebrand. Ze zijn even aangezet.
1: Geef niet, moeder. Ik heb toch geen trek.
0: Maar kind, je kan toch niet van de wind leven? Kom vooruit. Eet nou nog wat. Het is juist smakelijk, zo'n knapperig korstje. Onder de oorlog hadden we hier ons buikje aan rondgegeten.
1: Ja, maar het is geen oorlog meer, moeder.
0: Nee, dat hoef je me niet te vertellen. Het is vrede. Nou, mooie vrede. Waar ga je nou naartoe?
1: Ik ga naar boven mijn transistor repareren.
0: Dat kan toch ook hier gebeuren?
1: Ik heb mijn hoofd niet bij als je de hele tijd tegen me praat.
0: Hé, blijf nou gezellig. Hier, ik praat heus niet tegen je.
1: Nou, ik zal het even aanzien.
0: Even aanzien. Als ik zeg dat ik niet tegen je praat, dan praat ik heus niet tegen je. Trouwens, wanneer praat ik ooit tegen je? Ik krijg nogal de kans. Een ouder krijgt tegenwoordig nogal de kans om mijn mond open te doen. Evengoed doodzonde van het kostelijke eten, hè? Dat kan ik nou zeker weggooien, hè? Nou, maar dat vertik ik toch een eeuwige dag, hoor. Daarvoor heb ik in mijn leven te veel honger gekend. Het is funest voor mijn lijn, maar ik gooi geen eten weg. Wat smaakt dat gemeen. Ja, je moet rekenen, het is nou koud en de aardappelen zijn aangebrand. Had jij het nou maar opgegeten toen het nog lekker warm was? Ja, toch had je hier onder de oorlog nog een moord voor gedaan, weet je dat? Toen aten we nog wel heel andere dingen. Ik zal nooit vergeten, die dag dat ik op hongertocht was door Friesland. De hele godganselijke dag had ik op mijn fiets door de sneeuw geploeterd. En nou denk jij natuurlijk dat dat een gewone fiets was. Nee, dat was geen gewone fiets. Weet jij wat voor een fiets of dat was?
1: Een fiets met houten banden.
0: Ja. Een fiets met houten banden, ja. Afijn, ik had geen gevoel meer in mijn benen, hè. En als je nou denkt dat ik één hap te eten heb losgekregen bij die boeren. Dat komt, ik had de tafelzilver van oma bij me om te ruilen. Maar ja, ze hadden natuurlijk al genoeg van het spul bij elkaar geplunderd. En een honger dat ik had. Toen zeg ik eindelijk tegen zo'n boer, ik zeg meneer, u hoeft me echt niks mee te geven. Maar geef me nou alsjeblieft direct een hap te eten, want anders val ik hier dood voor uw voeten neer. Geef ik jou draaien wat of die boer tegen me zegt.
1: Je kan een hap varkensvoer krijgen.
0: Ja, je kan een hap varkensvoer krijgen, zei die boer tegen me. Nou, dat heb ik me geen twee keer laten zeggen, hoor. Ik heb zitten smullen alsof het een taart was. En toch? Ja, dat zal jij natuurlijk wel weer heel gek van me vinden. Maar toch kan ik er af en toe gewoon naar terug verlangen. Ik weet niet, er was toch een andere mentaliteit onder de mensen. Je had toch meer het gevoel van, ja, hoe zal ik dat nou noemen?
1: Saamhorigheid.
0: Ja. Saamhorigheid. En vooral als je zoals ik in het verzet zat. Dan had je toch ook je mooie momenten. Dan had je toch het gevoel dat je gezamenlijk tegen de vijand streed voor je idealen. Nou, kom daar tegenwoordig eens om. Het gaat er allemaal om de centen, hoor. Ze vechten weer allemaal voor hun eigen standje. En de mensen die het beter weten, verheffen die hun stem. Haha, vergeet het maar. Ze huilen allemaal mee met de wolven en ze hebben allemaal boter op hun hoofd. Allemaal. Om van de jonge mensen nog maar niet te spreken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, mooie toekomst. Nee. Het is net wat oom Harry zegt. Hoe zegt oom Harry dat ook altijd alweer?
1: De geest van het verzet is dood.
0: De geest van het verzet is... Oh, doet hij het weer? Gelukkig, dan kunnen we tenminste weer genieten. Als ze nou me niet steeds van die Duitse slagers gaan geven. Ik heb in mijn leven al genoeg Duits moeten aanhoren. Trouwens, nog steeds. Wat dat betreft is er helemaal niks veranderd. Ze hebben zich weer overal ingedrongen. Straks kom jij ook nog met een Duitse meid thuis. Nou, als ik een moffin als schoondochter krijg, dan zou je mij niet horen zeggen, landgenoten, het is goed. Ja, niet dat de Nederlanders nou zoveel beter zijn. Jan Kramer, ook een Nederlander, nou haal uit je winst. Ja, niet dat ik die boeken schokkend vind, hoor. Als je door de hel bent geweest, dan ben je niet meer te schokken. Nee, weet je wat ik het vind? Ik vind het zielig. En daar schrijven ze dan nog lovende artikelen over in de krant. En ik heb het toch zeker zelf gelezen. Maar ja, hoe kunnen die critici daar nou een gefundeerd oordeel over geven? Die zijn toch niet in het verzet geweest, zeker? Trouwens, de hele pers in Nederland is door en door fascistisch. En de Vara holt ook al achteruit. Ze willen de mensen verdoven, hè? Het is seks, seks en nog eens seks wat de klok slaat. Nou, volgens mij is het je reinste fascisme. Ja, niet dat ik wat tegen seks heb, hoor. Ik heb heus niks tegen seks, begrijp me alsjeblieft goed. Je vader en ik hebben ook wel eens seks gehad. Dat mag jij gerust weten. Ik heb helemaal niks tegen seks. Als het maar zuiver is. Zeg, doe mij een plezier. Kan dat ding niet een beetje zachter? Die Beatle-muziek hoeft heus niet zo hard door. Ze hebben toch al van die doordringende stemmen. Ik begrijp jou nog niet dat jij er nog voor je plezier naar luistert. Net krolse katten, ja. En ik ben niet de enige die dat vindt, hoor. Sukarno had ze in de tijd ook al verboden. Nou, net goed, hoor. Het is toch ook zeker een schandaal. Die snotneuzen zijn miljonair. En een verpleegstertje kan krom liggen voor de salaris. En die doet tenminste nog nuttige mensen lief op het werk. Ach, smerige fascistische troep. Ik begrijp jou nou eenvoudig niet dat jij nou zo'n akelig, ordinair ding koopt voor je geld. Had liever een abonnement op het Concertgebouw genomen, had je tenminste waardevolle muziek gehoord. Bach, Beethoven, ach, Beethoven. Dat vind ik toch altijd zo schitterend, hè? Weet je wat ik van Beethoven altijd zo prachtig vind? De vijfde symfonie, hoe is die ook weer? Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Wat Wat ga je doen? Blijf nou gezellig hier.
1: Als mens krijgt de kleren.
0: Ja. Het zou goed zijn als er weer eens een oorlog kwam. Daar zou hij van opknappen.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hier

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?

Goedemorgen, het is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier is weer Roos Radio met de live-uitzending uit Studio Doelen. Zoals we dat netjes zetten, net of we het 100 hebben, maar vooruit. En we gaan weer heel veel leuke plaatjes draaien. Gisterenmiddag was ik al hier om de plaatjes voor elkaar hier uit studio te halen. Uit kast nummer 1 voor de verandering, dus veel rode hoesjes. En het wordt weer een leuke lijst. En we besteden deze week ook aandacht aan André Hazes. Het is een beetje rode draad, want die zou 75 zijn geworden. Veel plezier.

bam, het was die ineens afgelopen. Ja, dat komt, die singeltjes die verrassen wel eens. Want wij draaien al onze plaatjes gewoon op de draaitafel, zwarte schijfjes. En dat doen we tot 12 uur. En ja, soms verrast zo'n singeltje je wel eens. Dit was trouwens Fats Domino, maar dat had u wel gehoord. Met Three Nights a Week, Marty Wild hadden we ervoor, Paul Anka en de eerste van deze week. U zag hem natuurlijk al op onze website staan, Pieter Kent, want onze playlist staat al online. Ja, onze webmaster heeft dat al geregeld voor ons. Ik had het al gezegd, André Hazes zou 75 zijn geworden. En wij hebben vandaag een beetje rode draad met bekende en onbekende nummers van André Hazes. Hier is het rode licht. MUZIEK

Elke week verrassen we onszelf eigenlijk met de muziek die hier gewoon in de Rozo studio staat. Allemaal zwarte singeltjes. En dit zijn alleen maar de singeltjes, want we hebben ook nog een hele kast vol met LP's. En wie weet gaan we daar ook nog wel eens een keer wat mee doen. Maar hij is niet zo van de LP's. Dan mag ik alleen de eerste nummers uitkiezen. Oké, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Dit was de Old Piano van Diana Ross. De Walkers, die hadden we een paar weken geleden ook al. Maar ja, het kan wel eens gebeuren dat je twee keer dezelfde plaat pakt. En Tempico, Gert Timmerman en Roland Keizer. De volgende is weer eentje van André Hazes. Is ooit ook gedaan met Gerard Joling samen. Een jaar of wat geleden. Maar wij draaien de originele. Natuurlijk ook van Zwarte Schijf hier zo. I Be Loving You. André Hazes.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik ver

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

Hele mooie muziek natuurlijk uit de jaren 80 zou Arie zeggen. Hele mooie muziek, hele mooie plaat. En dat was natuurlijk Charles Aznavour, Tony Bennett, George McRae en Ryan May. Ja, het zit hier allemaal in de kast en het, ja, ik zeg wel eens, het gaat van links naar rechts en van voor naar achter. En we, ja, we proberen wel altijd een leuk lijstje van te maken, want ja, ik trek dan zo'n bijna 40 singles. En dan zoek ik ze wel een klein beetje uit. Hè, dat we niet allemaal hetzelfde achter elkaar krijgen. Het moet natuurlijk wel lekker hoorbaar zijn. En zoals ook de volgende. André Hazes. Misschien kent u hem wel, misschien kent u hem niet. Met de kinderen naar de kermis.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
1: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.

0: dat is een lekker plaatje.
1: Ja, de Ford Tak. En die waren met z'n vieren. En ze heette Tak van Achteren. En ze kwamen uit richting Rukven, volgens mij. Die kant uit in ieder geval. Of, nou, het is in ieder geval dat kantje van Brabant. En ja, die hadden wat leuke hitjes in de jaren 60. Wie ook een hele leuke hitjes hadden, was natuurlijk de Bee Gees. Met My World, The Supremes hebben we lekker meegezongen. En natuurlijk, niet te vergeten, onze vriend uit België, Bobby Prins. Ik zal die avond nooit vergeten. Omdat André Hazes 75 geworden zou zijn, draaien we nog eentje van hem. De Kleine Verschoppeling.

Uit de tijd dat iedereen nog rookte en dat zo'n kroeg zat dan helemaal dicht van de rook. En niemand die zeurde erover, nee. Boudewijn de Groot uit de jaren 60 natuurlijk. De Arie die riep al toen wij het ziekenhuis nog draaiden. Dan riepen we elke week van speciaal voor afdeling 8, want daar gebeurt het. En dat was dan de Baby Shaking Boogie van Ralf Bendix. Swimming into the Water. Don Rosenbaum en een iets minder bekend plaatje van de Beach Boys. Maar ja, dat gebeurt als je zo hier eens in de kast van alles eruit haalt. De volgende, dat is nog een andere Hazes. En ik ken hem niet helemaal, maar dat is altijd leuk, hè. Onbekende plaatjes uit de kast halen. Vaag en stil.

0: Dat was weer een Hazesnummer. En we doen er straks nog eentje. En die heb ik aangevraagd. Ha, die hebben we gewoon gezocht. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè. With His Hands was dat. En daarvoor hadden we het een songfestival verleden. Linda Williams. Misschien kent u het wel, misschien nog niet. Het is een wonder. Had ook niet zo heel veel gedaan natuurlijk. Maar vooruit. Connie Froebus. Drie kleine musketieren. Cliff Richard en Luc van Hoeselt, een zanger uit Limburg. En die had zijn uitvoering van Doe Zwartje Zigeuner. We lopen tegen de klok van 11:50 alweer. Maar we hebben nog een paar leuke. Hier is Donna Summer. En haar bekendste hit natuurlijk The Hostage.
1: Hello?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

U hoort nog de Kids met hun wekelijkse afscheid, The End of the Show. We hadden ook nog Woolly Bully natuurlijk, Die Smoots A Week for Walking, No Milk Today, geen melk vandaag, nee, weer niet. En The Hoshies natuurlijk. En ik ben een gokker van Hazes, niet te vergeten. Nou, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En verder is dit programma er ook weer volgende week woensdag. Wil je de playlist nog nakijken? Dat kan allemaal op onze website natuurlijk van Rozo Radio. Rest ons nog een fijne dag te wensen. En tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

En dan wordt hier ook nog gezwaaid op Jordan Peter Allen en I Go to Rio. En daarbij weet je dat het weer zo'n warme dinsdagavond is. Maar het betekent wel nog eventjes twee uurtjes lang. Juist, the one only. Back to the oldies op deze. Langzamerhand bloed heet het dinsdagavond. En Nieke zwaait ook. En ik weet dat Linda zit te luisteren. Daar krijg ik net een goede avond van. En een goede avond. Schoenen, madame. Jawel. En natuurlijk, Jolanda zal waarschijnlijk ook direct wel inschakelen. Wie weet, Rob ook nog wel. Het ligt eraan hoe warm dat het is natuurlijk. Ach ja. We gaan er dan gewoon een show van maken die gewoon lekker relaxed is. Lekkere muziek gewoon. Zoals je eigenlijk wel gewend bent, maar dan op een... Ja, lekker relaxed manier, denk ik. Ja, kunnen we dat beste doen, ja. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, je mag hem natuurlijk altijd bij me indienen. En ik draai met plezier voor je. Zoals je weet. Vanavond natuurlijk de nadruk. Die ligt weer op de jaren 60, 70 en 80 ook nog een beetje. En natuurlijk ook een vleugje jaren 50. Met straks nog een paar leuke popcorns. Ik heb natuurlijk twee vergelijkplaten voor je. En natuurlijk, jeugdsentimenten gaan zomaar door. En je weet het, we nemen weer een duik in de catacombes van de popmuziek van de verrijte plaatjes. Plaatjes die je eigenlijk zelden op de radio hoort. En wie weet hoor je wel weer leuke, verrassende plaatjes. Maar in het begin zijn die plaatjes populair. En je weet het. Wat ik al zei. Een beetje zonneschijn hoort er wel bij. Dus toen dacht ik ineens aan de Beach Boys. Ze worden niet binnen ice.

platen. Hij heeft heel wat platen gemaakt. En hij heeft eigenlijk, en dat vind ik zo het leuke aan bij hem, dat je door de jaren heen eigenlijk zijn stem heel vaak hebt gehoord. En dat zijn stem toch altijd nog steeds hetzelfde blijft. Een aantal jaren geleden maakte hij nog een, had ik ook een album van hem. En toen, dat is volgens mij, hoe lang is dat geleden? Volgens mij, ik denk 10 jaar geleden ik heb nog wel meer albums later ook nog. Maar hij maakte op een gegeven moment een album en ik had zoiets van, nou, weet je, ga je daar even mijn favoriete nummer van laten horen? Want dat vind ik ook wel leuk. En dan kun je dus horen dat hij eigenlijk nog steeds gewoon doorgaat, deze man. Gilbert O'Sullivan, je hoorde trouwens Get Down. Het was de allereerste plaat. Een van de allereerste platen, volgens mij, was dat bij BBC Radio 1 op mijn hoofd? Volgens mij wel. En in ieder geval, ja, Gilbert O'Sullivan. Ik blijf dit lekkere muziek vinden. Daarvoor trouwens ook nog The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. Maar even een nummer van een laat, heel laat. Volgens mij kwam het uit 2010, maar ik moet het even uit mijn hoofd doen. Ik ga het zo meteen even opzoeken. Gilbert O'Sullivan, Where Would We Be Without Tea? Ik kan het niet laten om deze ook even te draaien. Oh, iced tea of zo ook nu lekker? Ja, niet slecht als dit zo.

0: anyone?
1: Tea anyone?
2: Ik moest het even opzoeken, want ik twijfelde. Maar ik had bijna gelijk. Het album komt uit 2011, waar dit op staat. En hij heeft daarna in 2015, 2018, 2022... zijn laatste album tot op heden wel te verstaan komt uit 2024. Dus 2 jaar geleden heeft hij het album Songbook uitgebracht. Daarvoor kwam het album Driven, Gilbert O'Sullivan. In 2018 Latin a la G. Oftewel Latin a la Gilbert O'Sullivan. En dan Gilbertville, waar dit dus ook op stond in 2011. En daarna volgde, daarvoor waren er nog veel meer albums. Hij bracht gemiddeld, brengt hij eens in de, nou, 2-3 jaar wel een album uit. Dus ja, ik vind het wel mooi dat hij dat nog steeds doet. En trouwens, op 1 december wordt Gilbert, jawel, maar liefst 80 jaar oud. En hij is nog steeds onder ons. En hij is nog steeds bezig met platen maken. Wie weet levert hij binnenkort wel weer een nieuw album af. Want ja, het is bijna weer 2 jaar geleden. Dus het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Where would we be without tea? Zo, van dit soort muziek neem ik je nu mee naar de jaren 60. Met deze, de Lemon Pipers. Lekker zomerstintje eraan. Jelly Jungle.

The Barino Brothers, Trapped in a Love. Barino Brothers, 1971 komt deze single vandaan. Best wel dure exemplaar als je de Nederlandse persing hebt. Ze maakten in 1969 hun eerste single. En daarna tot 1973 brachten ze singles uit. En ja, ze hebben best wel aardig wat lekkere dingen gemaakt. Dat was een beetje, het was een soulgroep uit High Point, North Carolina. Nou ja, goed, Amerika dus. En ja, eigenlijk, het waren drie broers. Nathaniel, Perry en Julius Barino. En Robert Roseboro is dat ook in deze band. En ja, goed, het zijn wel hele lekkere. Ze hebben gewoon hele lekkere muziek gemaakt. Dit was trouwens de tweede single die de groep uitbracht. In 1969 kwam eerst Just a Mistake. Daarna in 1970 Trapped in Love. I Shall Not Be Moved. I Had It All. Try It. You Like It. Uit 1972. En uit datzelfde jaar ook nog Living High of Goodness of Your Love. Wat een titel zeg. En ook nog Born to Be Wild. Nou ja, goed, in ieder geval, dit is, ja, ik vind de muziek van deze groep is gewoon ontzettend lekker. Maakte eigenlijk maar één LP. Living High of Goodness in 1973. Waarom dat het zo kort geduurd is, kan ik niet precies achterhalen. Maar in ieder geval, het is wel lekker om te horen dit. En vooral in de jaren 70 hebben ze in Amerika best wat hits gehad. En dit was onder andere ook een grote hit voor ze. En ja, als je een beetje de singles hebt, zeker de Nederlandse persingen, dan zijn ze altijd wel wat duurder. En deze die je bijvoorbeeld daarnet hoorde, die single, daar moet je toch al gewoon 30 tot 50 euro voor neertellen nu op dit moment. Dus. En dan is het wel leuk, want ik draai de Nederlandse persing. De Nederlandse persing is de enige met een hoes. En dus en dat laat wel zien dat het van dit nummer dan wel te verstaan natuurlijk. I Shall Not Be Moved kwam ook uit in een met hoes. Ook alleen in Nederland met hoes. En dat maakt het wel leuk. Maar waarom dat deze zo duur is en die bijvoorbeeld I Shall Not Be Moved op minder duur, dat durf ik niet te zeggen. Wat wel misschien ook nog leuk is, dat I Shall Not Be Moved en Trapped in Love hebben allebei een gele hoes in Nederland. En ja, dat noemen ze de behangpapierhoes, noem ik die altijd. En maar de I Shall Not Be Moved heeft dezelfde B-kant als Trapped in a Love. When Love Was a Child. Waarom dat ze dat gedaan hebben in Nederland, moet je mij niet vragen. We gaan even naar de zonneschijn nu toe. Sunshine girl, I'm leaving soon. Dit is Herman's Hermits. I'll be back someday. En onderweg Piccadilly Witch.

Pickety Witch, ja, de groep die in de jaren 70, eind jaren 60 begon. En in de jaren 70 eigenlijk een aantal hits hadden. En ja, goed, ik vond deze heel toepasselijk om te draaien eigenlijk. I get that summertime feeling. Nou ja, dat moet je ook wel hebben ook. Want ja, het is natuurlijk zo, het weer is nou, het wordt wel een beetje erg... erg warm, zeg maar. Het is niet het meest prettige wat je kunt wensen. Dat zeg ik altijd, deze warmte in Nederland dan. Hè. Maar ja, goed, er zijn ook zat mensen bij die het wel lekker vinden. En dat moet ook kunnen, hè. Dat moet kunnen, hè. Ik zeg niet dat iemand het niet lekker mag vinden. Maar ik ben er geen fan van. Laat ik het heel simpelweg zeggen. Ik zat trouwens met Linda te praten over... tussen de bedrijven er ook nog over... over de zomerhit van België. Ja, bij mij staat bovenaan de zomer van Oya Lele. Maar ook wel Isabelle Aafde, ook een leuke. En Milk Inc. is ook niet verkeerd. En Meteor kan ook nog wat meedoen. Ja, maar zijn nieuwe single doet spijtig niet mee trouwens. Ik weet het niet. Ik zit nog in twijfel. Want er is ook een nummer van Gert Verhulst in. Wat ik ook op zich wel grappig vind klinken. Het is niet spectaculair. Dat moet ik wel toegeven. Dus ik blijf toch bij K3. De zomerrit mag van mij wel K3 worden. Maar dat even terzijde. Goed, de zomerrit dus. En we hadden het even over België. En daarmee gaan we het erg warm, erg klef. Ja, het kleffen. Ja, het mag wel klef worden. Ja, dat gaat het wel worden. Het wordt weer lekker kleffen. Dus dat klinkt trouwens ook heel verkeerd. Ja, nee. Hoog nodig tijd voor deze dan maar. De vergelijkplaats. Dit keer in handen van dit nummer. Sherbert. En Julianne Wedding is onderweg. Ja. Zij heeft de Duitse versie opgenomen. Dit is How's That?

Hij is lekker deze plaat, hè? Eigenlijk is hij gewoon leuk natuurlijk. Sherbert, het oorspronkelijk is het beste. Maar ik vind deze van Julianne Werding. Ze heeft het wel heel gelaten, het nummer, zeg maar. En ze heeft volgens mij ook dezelfde band gebruikt, heb ik het idee. Want het klinkt wel hetzelfde. Je kan het ook horen dat toen ik ze in elkaar over liet lopen, dat het wel heel erg op elkaar leek. Das Tanks was, zo moet ik dat uitspreken, zo zeg. En in ieder geval Julianne Werding. En dat is natuurlijk een Duitse versie op How's That, die je daarvoor hoorde van Sherbert. Zo, weet je, soms moet je wel eens even zo'n lekker relaxpuntje nemen. Ja, bij de zomer, dan moet ik altijd denken aan een aantal plaatsen van deze man. En dan hoort deze er onder andere bij. En ja, afgelopen weekend zelfs tot 2 keer toe gedaan. Ik heb met een soort fotoshoot. Dave. En ja, dat was super leuk om te doen. En dan ook lekker op het strand zijn. Oh. Gewoon lekker genieten. Laten we het daar maar op houden.

Ik vind deze dus wel leuk. Ja, de Maguire Sisters uit het einde van de jaren 50. Met hun versie van Volare. Maar het nummer heet eigenlijk nou Blue, They Been to the Blue. Maar dat is een heel verhaal. Het werd uiteindelijk Volare. En toch, ik blijf deze leuk vinden hoor. Ik word hier vrolijk van. Ja, Mieke zegt dat ze het niet goed uitspreken. Nou, ik vind het geen probleem hoor. Ze spreken het gewoon Volare. Spreken ze het uit. Ja, dat mag. Ze zijn geen Italianen. Dus ik vind dat het mag. En ik vind het lekker klinken. De Maguire Sisters dus. En natuurlijk niet te vergeten nog On the Beach van Chris Ria uit de jaren 80. Ik vind het altijd lekker om dit soort plaatjes een beetje lekker te laten komen. Zo van, oh, en dan heb je dat relaxen er weer een beetje in zitten. En de warmte die komt eraan. En ja, dan zijn er toch heel veel mensen die zoiets hebben van, oh, een koud biertje, dat vind ik nou niet erg. Meneertje Pils ook niet. Dit is Met en Zonder.

Eddie Fisher, Sunrise and Sunset. Een plaat die wat eigenlijk als B-kantje was, want het was niet de A-kant van een single trouwens. Direct krijg je ook een B-kant van me. Maar dit, ik vind dit zo mooi. Walking in the Footsteps of a Fool is de A-kant ervan. En Sunrise and Sunset, ja, van Eddie Fisher. Ik vind dit wel een keertje mooi om te laten horen. En daarvoor ook nog uit Nederland. 1967, dus wat later jaren 60 werk. Meneertje Pils door Met en Zonder. Het was geschreven door Bob Bauer. En ja, goed, het was een bandje met Hessel de Vries, Martijn Dresde, Paul Lagay, Pierre van der Linden en Tony Leroy in deze band. Deze band maakte toch nog wel een drietal singles in totaal. Meneertje Pils was de eerste. Dat is ook de meest gezochte, zeggen ze altijd. Dan met Lee Reed met en zonder No No No. Ja, dit is leuk om uit te spreken. En dan als laatste kwam ook nog de single van Met en Zonder uit. Ook een leuke dure single trouwens in 1968. Now I Know met als B-kant Afterbirth of a Dream. Ja goed, ik vind het zijn bijzondere dingen van Met en Zonder. En ja, gewoon, ik dacht, laat ik Meneertje Pils eens een keertje draaien. Meneertje Pils is natuurlijk een plaat die perfect past bij deze tijd van het jaar. Laten we wel weten. Zeker dat je dan wel een biertje erbij kan nemen. Tenminste, de meeste mensen doen het dan op het terrasje, een lekker koel biertje, zodat je even afkoelt. Ja, ik ben niet zo van het bier, maar goed, ik snap het wel. Ja, ik snap het wel. Dit is muziek van Lee Pili, Summer Rain.

Tony Burrows hoor je met zijn eerste singeltje wat hij uitbracht. Tenminste, een solo single die hij uitbracht in 1970. Every Little Move She Makes. Ja, als ik dit nummer hoor, ik begin het altijd keihard mee te blaren. Ja, dat ligt een beetje aan mij hoor. Maar ik begin dit altijd keihard mee te blaren omdat ik het zo lekker... Er zit gewoon een lekkere stem in. En het nummer is gewoon knijtergoed eigenlijk. En ja, goed, wat ik al zei. Every Little Move She Makes. Ik vind het ook wel weer romantisch, want ja, dat denken ze daarna. Maar als je dan denkt van Tony Burrows, waar ken ik die man van? Ken ik die man? Ja, die ken je wel, denk ik. Tenminste, de meeste mensen die kennen hem zeker. Zelfs volgens mij jongeren, die kennen deze man nog. Hij zat namelijk in een band die ook meegedaan heeft aan het Songfestival. Doe ik nog maar even een band, nummer van deze band dan. The Brotherhood of Man, Tony Burrows zat daar ook wel degelijk in. Dit is My Sweet Rosalie.

Zo, lekker relaxen, toch? Demi Roussels hoor je en Someday Somewhere. En ja, de stem van Demi Roussels, ik heb altijd er iets mee gehad. Wij noemden hem altijd man met jurk. Dat was toen in de tijd wel degelijk. En ja, toch, in de jaren 70 hij scoorde de ene hit na de andere. En in de jaren 80 ook nog wel. Sterker nog, in de jaren 60 natuurlijk met Aphrodite's Child had hij ook al hit. Maar de ene na de andere hit scoorde hij in de jaren 70 en 80. En ik blijf dit nog steeds een geweldige zanger vinden die een bepaald soort stemgeluid heeft. En als je zijn stem hoort, dan zeg je onmiddellijk, dit is Demi Roussels nou inderdaad. Someday, somewhere. En daarvoor ook The Brotherhood of Man en Sweet Rosalie. Tony Burrows namelijk zat in The Brotherhood of Man, maakte ook soloplaten. Maar deze man die deed veel meer. Hij nam onder de naam Tony Bond platen op. Hij zat in bands als Domino, Edison Lighthouse, First Class, Flowerpot Man. Zelfs in het orkest van James Last, jawel, zonder gekheid. The Ivy League, The Jeff Vells, The Kestrels, The Pipkins, Tony Burrows en The Hit Squad, Torch en The White Plains. Ja, goed, hij heeft volgens mij de ene hit naar de andere gehad, deze man. En hij zat echt in verschillende bands en maakte dus ook nog solo zelf ook nog platen toen in de tijd. Oh, tijd voor een dame, Brenda Holloway. Het is zo ontzettend lekker om te horen. Echte motorsound.

Je hoort van deze man heel weinig op de radio en hij heeft best wel platen gemaakt. En zeker zijn albums worden goed verkocht. Er is pas geleden nog een album uitgekomen dat heette Taj Mahal, The Phantom Blues Band. Ja, de goede man heeft aardig goed op zijn naam staan en hij maakt nog steeds muziek ook. En, ja goed, dit komt natuurlijk uit een veel eerdere periode. En ik vind dit toch, A Lot of Love komt uit 1969. En dit is hier zit echt zo die lekkere rauwe rand van Taj Mahal. Een beetje de bluesachtig, maar ook een beetje de soul effect erin zitten. Ja, ik vind het wel lekker. En daarvoor trouwens nog meer soul, want Brenda Holloway ook nog. En Just Look What You've Done, hoor je. En deze single, die stond ook uit de jaren 60 nog trouwens. Eind jaren 60, een beetje dezelfde periode als Taj Mahal. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar goed, nu terug naar de jaren 70 met John Phillips. Dit is de B-kant van Captain. En ik vind hem wel mooi om eens een keer te draaien, deze. Dit is Holland Tunnel.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

Ik was wat platen aan het pakken en ik zag ineens deze van Rob. Ik denk van, weet je wat, we draaien gewoon zet een kaarsstoel hier aan vannacht van Rob. En dat maakt het wel mooier. Nee, want die is dus bijvoorbeeld heel mooi achter. Ik moet even grappelen onderwel, want ik heb iets. Ik wil een single gaan draaien en die had zoiets van, ik ga lekker ergens anders liggen. Dus maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, dit is zo'n lekker nummer dit. En natuurlijk Can I Get There by Candlelight. Ik kreeg onmiddellijk alweer hartjes van niemand minder dan juist de one and only Linda. Want als ik Rob draai, dan wordt ze helemaal wereld. Laten we het daarop houden. Nee, zonder gekheid. Het blijft natuurlijk heel mooi, deze versie ook van Rob de Nijs. En zet een kaars voor je raam vannacht uit de jaren 70. En uit diezelfde jaren 70 hoorde je ook nog John Phillips. En het ontzettend lekkere... Holland Tunnel. Het was de B-kant van Captain. Maar ik vond het wel mooi om deze eens een keer te laten horen. Omdat wij leven in Nederland. Hè? Ja, zo moet je het eigenlijk wel zeggen. Ja, toch? Ja, eigenlijk moet ik het zo doen. Hè? Ja, ik dacht het wel. Stevie Wonder nu. En ja. Well, I'm wondering.

And the music goes around my head. De Easy Beats, die we kennen natuurlijk van heel veel andere nummers. Maar deze hoor je eigenlijk nooit. En komt uit dezelfde periode een beetje als hun andere grote hits. En ja, dit is gewoon toch ook wel iets apart. The music goes round and round my head. Moet ik wel toegeven, dat kan bij mij s'nachts zelfs nog zijn. En dan kun je dus niet in slaap vallen. Dus hé, hey, waar kun je dan? Ja, goed. En dan danst je halve hoofd. Die blijft gewoon doordansen. Ach ja, dat noemen ze volgens mij ADHD. Maar in ieder geval, je hoort het daarvoor ook nog Stevie Wonder. En I'm Wondering. Het is hoog nodig tijd voor een hele andere. Het is hoog nodig tijd voor deze. Vergelijkplaat. En doen we dit keer met een nummer van Elvis Presley. En je hoort een veel latere versie van Garrett Gates. Van dit nummer. Suspicious Minds. Garrett Gates onderweg met zijn versie.

0: Dit is de versie van Garrett Gates. We kennen het, het komt natuurlijk van de Elvis Presley versie kennen we. We kennen heel veel versies van dit nummer, maar ik vind deze eigenlijk ook wel goed. Garrett Gates dus. En ik vind Garrett Gates heb ik altijd wel iets gevonden. In 2002 kwam dit uit. Het stond op het album What My Heart Wants to Say. En daar stond ook zijn debuutsingle op. Want hij deed namelijk mee aan als eerste aan de Pop Idol serie. En wij kennen het in Nederland als Idols. En in Engeland kennen ze dat als Pop Idol. En hij was de eerste die meedeed. Hij was een runner-up, want Will Young won het uiteindelijk. Alleen succesvoller was Garrett Gates wel. Garrett Gates, It Can Happen to Any One of Us, is natuurlijk de single, zijn eerste grote hit. En daarna volgde onder andere ook nog wel een aantal covers en een natuurlijk gewoon eigen singles. Maar de cover met de Kumars, Spirit in the Sky, is voor mij echt, vind ik, geniaal gedaan. Tot 2007 kwamen de platen uit en toen werd het compleet stil rond Garrett Gates. En natuurlijk hoorde je Elvis Presley ook en Suspicious Mind in de vergelijkplaat Tijd voor Popcorn.
1: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home I turned the lights down low.

Ja, er zijn er zoveel. De Tower of Strength hoor die onder andere in de popcorn. Zal ik er nog eentje doen? Zullen we er nog eentje? Nou, we doen er nog eentje. Ik doe er nog eentje. Ja, nog eentje. Nog eentje. Deze dan nog. Ja. Doen we er nog eentje.

0: Sweet Moselle.
1: Ja, blijf een leuke plaat. En ik weet dat ik Linda een groot plezier doe met de popcorn. Maar ook Mieke vindt het te leuk. Die zegt, lang leven de popcorn. Ach ja.

0: Ja, ik blijf dit leuk vinden. Jolanda die vond het ook leuk. Ah, leuk! Het lied van Tita Tovenaar. En ik vond het wel leuk. Een stukje jeugdsentiment moet toch ook kunnen? Ja, het moet kunnen! Hoog nodig tijd voor de laatste dan van vandaag. En ja, moeten we hier nog zo over zeggen? Tijd voor Ratelied.
1: Als u liedje niet, is dat geen reden voor verdriet? Niet toch wel? Het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie
0: nee, hoor.
1: Louis Duzé.
0: Allemaal Dave. Raad een lied of niet. Nou, je weet het bij mij, hè. Je weet dat je niet het lied moet raden, maar je moet de artiest raden. Wie hoor je hier? Zeg alleen dat het een Nederlander is. Voor de rest zeg ik even niks. En hij is redelijk makkelijk, denk ik.

Ja, Mieke die heeft hem al geraden. Ik zei ook dat hij niet zo moeilijk was dit keer. Nee, het is niet Danny Christian. Maar Mieke is dat helemaal juist, want die riep Arne Jansen. Ah ja, de man achter meisjes met rode haren en ga ze maar door. Dus bij deze Mieke, je hebt het geraden voor

0: zit de baan op voor deze aflevering. Ik ga je even laten. Zometeen veel plezier bij de non-stop en bij alle andere dingen die je nog hoort bij Roos Radio. Natuurlijk sowieso. Sowieso dat je nog meer te horen krijgt. Dus ja, het hoort er allemaal een beetje bij, toch? Jawel, dat dacht ik wel. Zo, deze warme dinsdagavond ga ik afsluiten. Ik ga je zometeen veel plezier wensen en natuurlijk wel trusten bij het slapen. Ik hoop dat je kunt slapen. En je weet het er morgen gezond weer op. En goeienacht Nederland en België, waar je ook bent. Tot zaterdag. Dag.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

it, Joey.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rel.